0: energiefactuur betaalbaar te houden, schandalig mager. Groen is verontwaardigd over het drinkwaterplan dat onder meer de PFAS-vervuiling moet aanpakken. De partij verwijt de regering de gezondheid van de Vlaamse burger onvoldoende ernstig te nemen. Vorig jaar hebben parketten in ons land opnieuw 14 nepmakelaars gerechtelijk veroordeeld en gedwongen hun activiteit te staken. Via fake websites of valse advertenties op sociale media deden ze zich voor als vastgoedprofessionals, maar geen van hen had de vereiste erkenningen. De veroordelingen leidden in sommige gevallen ook tot geldboetes. Omdat deze vorm van oplichterij toeneemt, liet de beroepsfederatie vorig jaar vele honderden controles uitvoeren. In de VS is miljardair en mediamagnaat Ted Turner overleden. Turner stond ook bekend als weldoener. In 1980 richtte hij tv-zender CNN op, de eerste die wereldwijd de klok rond nieuws uitzond. Turner laat 5 kinderen na en 3 ex-vrouwen, onder wie actrice Jane Fonda. Turner was 87. En op de openingsdag van de Biennale van Venetië, het belangrijkste kunstevenement ter wereld, hebben leden van de feministische strijdgroep Pussy Riot en van Femen uit Oekraïne gedemonstreerd en rookbommen gegooid naar het Russisch paviljoen. Dat moest tijdelijk sluiten. Ze voerden actie omdat de Russen weer deelnemen aan de Biennale, ondanks de oorlog in Oekraïne. België stuurt met de West-Vlaamse Miet Barlop voor het eerst een performance kunstenaar. Het event loopt nog tot 22 november. De nacht is op de meeste plaatsen droog, maar zwaar bewolkt, minimaal tot 11 graden. Daarna een wisselvallige donderdag bij maximaal 16 graden en vooral na de middag kans op een lokale regenbui.
1: Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Eger. Nog nooit gezien of gehoord.

0: 돼요.
1: 도스타크 마르츠

0: een CMB-café.
1: Meer de neven-app voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De neven-Jolen Music app.
2: App hem al.
3: Ja, de Ju, weer geen parkeerplus.
4: Ik wou gezet, dat je door links moest afsluiten.
3: Hey, mag niet naar links, Marie-Jean.

0: muziek. De beste momenten, de beste muziek. Ooit op zijn best.
1: Zijn mannen, jongen. Hier zijn we waar naar bij de maskers van plezier.

Radio en Music werd op zijn Engelste zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

0: Ajoen Music.
1: Stodop.
0: Ajoen Music.
1: Stodop.
0: Ajoen Music.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoe Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoe Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste.
1: Nou, direct. Meer carnavalits. Fluister toch. Monai is het nieuws.
2: In het Vlaams parlement zijn harde woorden gevallen bij het debat over zowel de nieuwe energiemaatregelen als het drinkwaterplan van de Vlaamse regering. Vlaams Belang en PvdA noemen de initiatieven om de energiefactuur betaalbaar te houden schandalig mager. Groen is verontwaardigd over het drinkwaterplan dat onder meer de PFAS-vervuiling moet aanpakken. De partij verwijt de regering de gezondheid van de Vlaamse burger onvoldoende ernstig te nemen. Vorig jaar hebben parketten in ons land opnieuw 14 nepmakelaars gerechtelijk veroordeeld en gedwongen hun activiteit te staken. Via fake websites of valse advertenties op sociale media deden ze zich voor als vastgoedprofessionals, maar geen van hen had de vereiste erkenningen. De veroordelingen leidden in sommige gevallen ook tot geldboetes. Omdat deze vorm van oplichterij toeneemt, liet de beroepsfederatie vorig jaar vele honderden controles uitvoeren. In de VS is miljardair en mediamagnaat Ted Turner overleden. Turner stond ook bekend als weldoener. In 1980 richtte hij tv-zender CNN op, de eerste die wereldwijd de klok rond nieuws uitzond. Turner laat 5 kinderen na en 3 ex-vrouwen, onder wie actrice Jane Fonda. Turner was 87. En op de openingsdag van de Biennale van Venetië, het belangrijkste kunstevenement ter wereld, hebben leden van de feministische strijdgroep Pussy Riot en van Femen uit Oekraïne gedemonstreerd en rookbommen gegooid naar het Russisch paviljoen. Dat moest tijdelijk sluiten. Ze voerden actie omdat de Russen weer deelnemen aan de Biennale, ondanks de oorlog in Oekraïne. België stuurt met de West-Vlaamse Miet Barlop voor het eerst een performance kunstenaar. Het event loopt nog tot 22 november. De nacht is op de meeste plaatsen droog, maar zwaar bewolkt, minimaal tot 11 graden. Daarna een wisselvallige donderdag bij maximaal 16 graden en vooral na de middag kans op een lokale regenbui.
0: Ajoen Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple Klon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music app.
2: App hem al.

Soms spijs ik nog eens om en een moot van de klas. Was in klein college, oh en nooit geen ambras. Zijn oor op een zo'n streep, zat dat op die eerste roet. Was een klein manneken, maar een echt non-wisselijk loe.

0: op het gemakske naar de cinema.
1: Het was opening. Naar Gralek leer ik op treden zingen.
0: Het was opening. Wij dronken, dronken, dronken shots.
1: Het was opening. Dat wolf kwam recht af op mij.
0: Kooit niet gezien.

boiler. Are you on music?

0: muzik. 100% ošć, 100% karnaval.
1: Zot, zot, stijke zot.

0: Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stichter.
1: Ja, direct. Meer carnaval is. Vlijster toch. Mona is het nieuws.
2: In het Vlaams parlement zijn harde woorden gevallen bij het debat over zowel de nieuwe energiemaatregelen als het drinkwaterplan van de Vlaamse regering. Vlaams Belang en PvdA noemen de initiatieven om de energiefactuur betaalbaar te houden schandalig mager. Groen is verontwaardigd over het drinkwaterplan dat onder meer de PFAS-vervuiling moet aanpakken. De partij verwijt de regering de gezondheid van de Vlaamse burger onvoldoende ernstig te nemen. Vorig jaar hebben parketten in ons land opnieuw 14 nepmakelaars gerechtelijk veroordeeld en gedwongen hun activiteiten te staken. Via fake websites of valse advertenties op sociale media deden ze zich voor als vastgoedprofessionals, maar geen van hen had de vereiste erkenningen. De veroordelingen leidden in sommige gevallen ook tot geldboetes. Omdat deze vorm van oplichterij toeneemt, liet de beroepsfederatie vorig jaar vele honderden controles uitvoeren. In de VS is miljardair en mediamagnaat Ted Turner overleden. Turner stond ook bekend als weldoener. In 1980 richtte hij tv-zender CNN op, de eerste die wereldwijd de klok rond nieuws uitzond. Turner laat 5 kinderen na en 3 ex-vrouwen, onder wie actrice Jane Fonda. Turner was 87. En op de openingsdag van de Biennale van Venetië, het belangrijkste kunstevenement ter wereld, hebben leden van de feministische strijdgroep Pussy Riot en van Femen uit Oekraïne gedemonstreerd en rookbommen gegooid naar het Russisch paviljoen. Dat moest tijdelijk sluiten. Ze voerden actie omdat de Russen weer deelnemen aan de Biennale, ondanks de oorlog in Oekraïne. België stuurt met de West-Vlaamse Miet Barlop voor het eerst een performance kunstenaar. Het event loopt nog tot 22 november. De nacht is op de meeste plaatsen droog, maar zwaar bewolkt, minimaal tot 11 graden. Daarna een wisselvallige donderdag bij maximaal 16 graden en vooral na de middag kans op een lokale regenbui.
0: Ion Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: En lukt na 2 minuten met een kop gerust.
1: Game over.
2: Texas,
3: are you in music?
2: Verhaal dat je in. En nou wat dat erop trekt.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB café.
2: Meer de neven app voor jouw music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
2: nou. Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music app.
3: App hem al.

0: anuetan Olšt Media Building. Ajoel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olšt, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoel Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olšt.
1: Na, direct, meer carnavalits. Vlijst dan toch, maar na eerst het nieuws.
2: In het Vlaams parlement zijn harde woorden gevallen bij het debat over zowel de nieuwe energiemaatregelen als het drinkwaterplan van de Vlaamse regering. Vlaams Belang en PvdA noemen de initiatieven om de energiefactuur betaalbaar te houden schandalig mager. Groen is verontwaardigd over het drinkwaterplan dat onder meer de PFAS-vervuiling moet aanpakken. De partij verwijt de regering de gezondheid van de Vlaamse burger onvoldoende ernstig te nemen. Vorig jaar hebben parketten in ons land opnieuw 14 nepmakelaars gerechtelijk veroordeeld en gedwongen hun activiteiten te staken. Via fake websites of valse advertenties op sociale media deden ze zich voor als vastgoedprofessionals, maar geen van hen had de vereiste erkenningen. De veroordelingen leidden in sommige gevallen ook tot geldboetes. Omdat deze vorm van oplichterij toeneemt, liet de beroepsfederatie vorig jaar vele honderden controles uitvoeren. In de VS is miljardair en mediamagnaat Ted Turner overleden. Turner stond ook bekend als weldoener. In 1980 richtte hij tv-zender CNN op, de eerste die wereldwijd de klok rond nieuws uitzond. Turner laat 5 kinderen na en 3 ex-vrouwen, onder wie actrice Jane Fonda. Turner was 87. En op de openingsdag van de Biennale van Venetië, het belangrijkste kunstevenement ter wereld, hebben leden van de feministische strijdgroep Pussy Riot en van Femen uit Oekraïne gedemonstreerd en rookbommen gegooid naar het Russisch paviljoen. Dat moest tijdelijk sluiten. Ze voerden actie omdat de Russen weer deelnemen aan de Biennale, ondanks de oorlog in Oekraïne. België stuurt met de West-Vlaamse Miet Barlop voor het eerst een performance kunstenaar. Het event loopt nog tot 22 november. De nacht is op de meeste plaatsen droog, maar zwaar bewolkt, minimaal tot 11 graden. Daarna een wisselvallige donderdag bij maximaal 16 graden en vooral na de middag kans op een lokale regenbui.
0: Ajoen Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, jij gaar. Nog nooit gezien of

0: Ajoen Music.
1: Gedierig goeie muziek.
2: Hey bro, facteur. Ik ben al jullie morgen op de zoek naar huis van Allah. Waar moet ik naartoe? Jij bent ziek, naar de bocht of naar beneden?

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De Neven jouw music app.
2: App hem al.

Waar hebben we goede manieren? Maar ons tol is graaglijk plat. Ik heb kennissen in Brussel. Daar is het misschien wel schoen. Maar toch ben ik blauw. Omdat in oost is dat ik woon. Nee, dat is toch niet.

0: Þáttum Orst Media Building Ion Music Op FM In heel Tenjerland Op 107.8 En 105.8 Ion Music De grootste carnavalsradio van België De original De beste Wat zeg ik? De allerbeste
1: Na, direct, meer carnaval iets Vlijst dan toch Monai is het nieuws
2: De overgebleven passagiers op het cruiseschip Hondius kunnen wellicht volgende week maandag van boord. Dat zegt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Op het schip is het hantavirus uitgebroken. Het is op weg naar Tenerife waar het wellicht zaterdag aankomt. Er zijn nog 150 mensen aan boord, ook twee Belgen, maar niemand heeft voorlopig klachten. In Nederland zijn de eerste passagiers geland die van het schip zijn gehaald. Zeker één onder hen was besmet. Iran bestudeert een Amerikaans voorstel om de oorlog te beëindigen. En dat kan vrij snel gaan, zegt Amerikaanse president Trump.
3: They want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours. And it's very possible that we'll make a deal.
2: Iran zou al zijn nucleaire activiteiten moeten stoppen. In ruil zouden de VS hun sancties tegen Iran opheffen. Het is nog wachten op een reactie van Iran dat eerder een voorstel deed waarbij het wel nog nucleaire activiteiten zou doen. En Israël heeft voor het eerst sinds het staakt het vuren een buitenwijk van Beirut gebombardeerd. Daarbij is een commandant van Hezbollah gedood. Het staakt het vuren is van kracht sinds half april. Bij Oekraïnse aanvallen op een woonwijk in Rusland zijn 13 mensen gewond geraakt. Het was een antwoord op Russische aanvallen op Oekraïne. Dat had gisteren nochtans een wapenstilstand afgekondigd als antwoord op het voorgestelde staakt het vuren van Rusland voor de komende dagen. Want Rusland herdenkt de overwinning op Nazi-Duitsland. Het is afwachten of Oekraïne dat nog gaat respecteren. Geen Champions League finale voor Vincent Kompany met Bayern München. Bayern speelde in de terugwedstrijd in de halve finale 1-1 gelijk tegen PSG. Het verloor vorige week in Parijs ook nipt na een spektakelmatch. Vincent Kompany. PSG speelde Champions League finale tegen Arsenal op 30 mei in Budapest. We nemen een droge en zonnige start, maar in de loop van de dag kan er ook een bui vallen bij 16 graden. Morgen en in het weekend zonniger en warmer tot zelfs 23 graden.
0: Ion Music.
4: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
4: Dat is 120% echt een pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat hebben we het?
1: Een GMB-café.
2: Meer de Neven app voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
3: App hem al.

Zet een fan van de Voel de Goed Hits van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ayo in Music en City Music, de nummer 1 voel de goede radio's van Holst.

0: Jön Music.
1: Vers, Ava van Olst.
2: Olstener!

Deze is er vooral, die van alles uit, niet alleen van een stad. Dat onder de neer leidt, mozaïker van een volk. Dat leven carnaval, iets enig is een soort. Het is een orgeval, ja, dat is mijn stad. Wordt dat toe vergoed, mijn eigen

lang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

0: Ajoie Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dejeratum en Stinkt.
1: Ja, recht. Mier, carnavalits. Vlijst dan toch, monaïst. Het nieuws.
2: De overgebleven passagiers op het cruiseschip Hondius kunnen wellicht volgende week maandag van boord. Dat zegt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Op het schip is het hantavirus uitgebroken. Het is op weg naar Tenerife waar het wellicht zaterdag aankomt. Er zijn nog 150 mensen aan boord, ook twee Belgen, maar niemand heeft voorlopig klachten. In Nederland zijn de eerste passagiers geland die van het schip zijn gehaald. Zeker één onder hen was besmet. Iran bestudeert een Amerikaans voorstel om de oorlog te beëindigen. En dat kan vrij snel gaan, zegt Amerikaanse president Trump.
3: They want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours. And it's very possible that we'll make a deal.
2: Iran zou al zijn nucleaire activiteiten moeten stoppen. In ruil zouden de VS hun sancties tegen Iran opheffen. Het is nog wachten op een reactie van Iran dat eerder een voorstel deed waarbij het wel nog nucleaire activiteiten zou doen. En Israël heeft voor het eerst sinds het staakt het vuren een buitenwijk van Beirut gebombardeerd. Daarbij is een commandant van Hezbollah gedood. Het staakt het vuren is van kracht sinds half april. Bij Oekraïnse aanvallen op een woonwijk in Rusland zijn 13 mensen gewond geraakt. Het was een antwoord op Russische aanvallen op Oekraïne. Dat had gisteren nogthans een wapenstilstand afgekondigd als antwoord op het voorgestelde staakt het vuren van Rusland voor de komende dagen. Want Rusland herdenkt de overwinning op Nazi-Duitsland. Het is afwachten of Oekraïne dat nog gaat respecteren. Geen Champions League finale voor Vincent Kompany met Bayern München. Bayern speelde in de terugwedstrijd in de halve finale 1-1 gelijk tegen PSG. Het verloor vorige week in Parijs ook nipt na een spektakelmatch. Vincent Kompany.
4: Het waren immer ganz, ganz schwierige spelen, maar niet nur voor ons, ook voor den. En in deze spelen ging het immer om details. Ja, dat gehört zu diesen Details, die so ein Spiel beeinflussen natürlich.
2: PSG speelt de Champions League finale tegen Arsenal op 30 mei in Budapest. We nemen een droge en zonnige start, maar in de loop van de dag kan er ook een bui vallen bij 16 graden. Morgen en in het weekend zonniger en warmer tot zelfs 23 graden.
0: Ajoen Music.
5: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
5: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, EGR. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat hebben we het?
1: Een GMB-café.
2: Nee, de nevenapp van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music app.
3: App hem al.

0: Hi. Ja, en nou zijn ze op.
1: Your music plus Zanta Radio.

0: Zijn er fan van de Voel Je Goed Hits van City Music? Luister dan online op City Music Green Bay.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van Roosnatierlijk.

0: en music.
1: De enige echte.
2: Als je paast, dan hebben we een beetje salamietjes en dan wat swingsjes al een brassetschat.
3: Dat is nog niet, jong. Maar verder hebben

0: Ja. Dan Ambras is toch niet meer gelijk als vroeger, hè.
1: IO in Music. Plazante radio.
2: Hey, gooi het allemaal doen. Ik zie

0: zitten, luister ik naar Radio en Music. Kruisje gegarandeerd.
1: De loze mannen 2026. Ze wil niet zeggen dat we goed zijn, dat we ook goed zijn. Een heel jaar zwijvend in de lucht tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van het volk. Maar een overwinning werd ons toch niet gejond. Dus na stoppen we weer met ons voet op de grond.

0: Anuetten Olst Media Building. IOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. IOL Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst.
1: Na, direct, meer carnavalits. Vlijst dan toch, mona eerst het nieuws.
2: De overgebleven passagiers op het cruiseschip Hondius kunnen wellicht volgende week maandag van boord. Dat zegt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Op het schip is het hantavirus uitgebroken. Het is op weg naar Tenerife waar het wellicht zaterdag aankomt. Er zijn nog 150 mensen aan boord, ook twee Belgen, maar niemand heeft voorlopig klachten. In Nederland zijn de eerste passagiers geland die van het schip zijn gehaald. Zeker één onder hen was besmet. Iran bestudeert een Amerikaans voorstel om de oorlog te beëindigen. En dat kan vrij snel gaan, zegt Amerikaanse president Trump.
3: They want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours. And it's very possible that we'll make a deal.
2: Iran zou al zijn nucleaire activiteiten moeten stoppen. In ruil zouden de VS hun sancties tegen Iran opheffen. Het is nog wachten op een reactie van Iran dat eerder een voorstel deed waarbij het wel nog nucleaire activiteiten zou doen. En Israël heeft voor het eerst sinds het staakt het vuren een buitenwijk van Beirut gebombardeerd. Daarbij is een commandant van Hezbollah gedood. Het staakt het vuren is van kracht sinds half april. Bij Oekraïnse aanvallen op een woonwijk in Rusland zijn 13 mensen gewond geraakt. Het was een antwoord op Russische aanvallen op Oekraïne. Dat had gisteren nogthans een wapenstilstand afgekondigd als antwoord op het voorgestelde staakt het vuren van Rusland voor de komende dagen. Want Rusland herdenkt de overwinning op Nazi-Duitsland. Het is afwachten of Oekraïne dat nog gaat respecteren. Geen Champions League finale voor Vincent Kompany met Bayern München. Bayern speelde in de terugwedstrijd in de halve finale 1-1 gelijk tegen PSG. Het verloor vorige week in Parijs ook nipt na een spektakelmatch. Vincent Kompany.
4: Het waren immer ganz, ganz schwierige spelen, maar niet nur voor ons, ook voor den. En in deze spelen ging het immer om details. Ja, dat gehört zu diesen Details, die so ein Spiel beeinflussen natürlich.
2: PSG speelt de Champions League finale tegen Arsenal op 30 mei in Budapest. We nemen een droge en zonnige start, maar in de loop van de dag kan er ook een bui vallen bij 16 graden. Morgen en in het weekend zonniger en warmer tot zelfs 23 graden.
0: IOL Music.
5: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
5: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de neven-app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven-app. App
0: de mal.

Ajoy Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkert.

Music. De nummer 1 van Dayoen. Morgen ons het geld gaan vinden. Bien soigné, loyer, weten dat geld niet om de boer me groeit. In het stadspark van ons oost, doorgebracht.

Radio en Music. Overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leek, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkderp

Estoekes dansken, ooit gespeeld. En al de klerk is goed geteld. Het verrozeken is voes verteld. Hier in mijn stad. Wie mocht er zijn beloftes voor? Misschien toch een, hier of door. De politiek, dat is iets roer. Hier in mijn stad.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste.
1: Na, direct, meer carnavalis. Vlijst dan toch. Mona is het nieuws.
2: We zijn het

0: afgelopen jaar opnieuw iets rijker geworden. Dat blijkt uit het recentste vermogensrapport van de Universiteit Gent en Keytrade Bank. Het mediaanvermogen steeg met 3,3% tot ruim 286.000 euro. Dat betekent dat de helft van de Belgen minder bezit en de andere helft meer. De toename ligt wel een pak lager dan vorig jaar. Toen steeg ons mediaanvermogen nog met 11%. Dat komt vooral doordat we in 2025 meer schulden maakten dan het jaar ervoor. Al maar meer bedrijfsauto's zijn elektrisch. Volgens Partena gaat het om bijna 8 op de 10. Dat zijn er 3 keer zoveel als 2 jaar geleden. De stijging is het grootst in Wallonië. Veel bedrijven kiezen voor elektrische wagens voor hun personeel, omdat ze die fiscaal kunnen aftrekken. De Argentijnse overheid onderzoekt of knaagdieren op een eiland besmet zijn met het hantavirus. Dat laat het ministerie van Volksgezondheid daar weten. Het onderzoek komt er nadat verschillende passagiers van een cruiseschip het virus opliepen. Het schip lag begin vorige maand aangemeerd aan het eiland. Een man van 70 en een vrouw van 69 uit Nederland die overleden, hadden daar vlak voor ze aan boord gingen een vogelsafari gemaakt. Onderzoek moet uitwijzen of ze daar effectief besmet raakten. Het hantavirus heeft al 3 mensen gedood. Rusland roept het personeel van alle buitenlandse ambassades in Kiev op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Volgens Moskou zijn er op 9 mei vergeldingsaanvallen mogelijk als Oekraïne die dag het vuur opent. De Russen herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland met onder meer een militaire parade. Rusland kondigde eerder een bestand aan op 8 en 9 mei, maar het vreest dat Oekraïne dat niet zal respecteren en neemt daarom voorzorgsmaatregelen. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij alleen zal reageren als Rusland eerst aanvalt. Het is overwegend bewolkt met wat motregen of een bui. De temperatuur stijgt tot zo'n 16 graden. Morgen zou het overwegend droog moeten blijven en halen we een graad of 18.
1: Ion Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Je mets même brûle piste.
1: Ion Music 100% ouest.

0: Wat brengt?
1: Een GMB-café.
2: Meer de Neven app voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
3: App hem al.

0: Ion Music.
1: De radio van ons naal.
2: De laatste morgen.

0: próprio tom do DJ.
1: IO Music, overal op FM, onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkt.
2: La, direct, meer carnavalis. Vlijster toch, Monai is het nieuws.
3: We zijn het afgelopen jaar opnieuw iets rijker geworden. Dat blijkt uit het recentste vermogensrapport van de Universiteit Gent en Keytrade Bank. Het mediaan vermogen steeg met 3,3% tot ruim €286.000. Dat betekent dat de helft van de Belgen minder bezit en de andere helft meer. De toename ligt wel een pak lager dan vorig jaar. Toen steeg ons mediaan vermogen nog met 11%. Dat komt vooral doordat we in 2025 meer schulden maakten dan het jaar ervoor. Al maar meer

0: Bedrijfsauto's zijn elektrisch. Volgens Partena gaat het om bijna 8 op de 10. Dat zijn er 3 keer zoveel als 2 jaar geleden. De stijging is het grootst in Wallonië. Veel bedrijven kiezen voor elektrische wagens voor hun personeel, omdat ze die fiscaal kunnen aftrekken. De Argentijnse overheid onderzoekt of knaagdieren op een eiland besmet zijn met het hantavirus. Dat laat het ministerie van Volksgezondheid daar weten. Het onderzoek komt er nadat verschillende passagiers van een cruiseschip het virus opliepen. Het schip lag begin vorige maand aangemeerd aan het eiland. Een man van 70 en een vrouw van 69 uit Nederland die overleden, hadden daar vlak voor ze aan boord gingen een vogelsafari gemaakt. Onderzoek moet uitwijzen of ze daar effectief besmet raakten. Het hantavirus heeft al 3 mensen gedood. Rusland roept het personeel van alle buitenlandse ambassades in Kiev op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Volgens Moskou zijn er op 9 mei vergeldingsaanvallen mogelijk als Oekraïne die dag het vuur opent. De Russen herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland met onder meer een militaire parade. Rusland kondigde eerder een bestand aan op 8 en 9 mei, maar het vreest dat Oekraïne dat niet zal respecteren en neemt daarom voorzorgsmaatregelen. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij alleen zal reageren als Rusland eerst aanvalt. Het is overwegend bewolkt met wat motregen of een bui. De temperatuur stijgt tot zo'n 16 graden. Morgen zou het overwegend droog moeten blijven en halen we een graad of 18.
1: Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

artist na een ander vreemde tisten. Je weet je dan. Ajo en Music, Zare Radio.

0: ramen rood, hè. Maar gelukt erachter gelijk als een kieke zonder kop.
1: Dat is een cinema. Met de divana.
0: Ze zien er wat scheel zeker?
1: Dat is een cinema. Met de divana.
0: Pff, een Louis Vuitton.

0: Een foil slettest.
1: Esther weer!
2: Wat dat brengt? GMB Café.
1: Nee, de neven. En voor Joen Music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
1: nou. Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De neven Joen Music app. App hem al.

Ajo en music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstje te beginnen. Alle carnavalliekjes zijn iets als er nog iets zijn, want zijn allemaal schoenliekjes. Ah, veel carnavallies. Ajo en music.

feest voor iedereen. Al door sneers bijen.

0: van ott an Olst Media Building. A Joel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet dat van de voelde goeds van City Music. Luistert dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoe Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst.
1: Na, direct, meer carnavalits. Vlijst dan toch, monaïst, het nieuws.
2: We zijn het afgelopen jaar opnieuw iets rijker geworden. Dat blijkt uit het recentste vermogensrapport van de Universiteit Gent en Keytrade Bank. Het mediaanvermogen steeg met 3,3% tot ruim €286.000. Dat betekent dat de helft van de Belgen minder bezit en de andere helft meer. De toename ligt wel een pak lager dan vorig jaar.

0: Toen steeg ons mediaanvermogen nog met 11%. Dat komt vooral doordat we in 2025 meer schulden maakten dan het jaar ervoor. Al maar meer bedrijfsauto's zijn elektrisch. Volgens Partena gaat het om bijna 8 op de 10. Dat zijn er 3 keer zoveel als 2 jaar geleden. De stijging is het grootst in Wallonië. Veel bedrijven kiezen voor elektrische wagens voor hun personeel, omdat ze die fiscaal kunnen aftrekken. De Argentijnse overheid onderzoekt of knaagdieren op een eiland besmet zijn met het hantavirus. Dat laat het ministerie van Volksgezondheid daar weten. Het onderzoek komt er nadat verschillende passagiers van een cruiseschip het virus opliepen. Het schip lag begin vorige maand aangemeerd aan het eiland. Een man van 70 en een vrouw van 69 uit Nederland die overleden, hadden daar vlak voor ze aan boord gingen een vogelsafari gemaakt. Onderzoek moet uitwijzen of ze daar effectief besmet raakten. Het hantavirus heeft al 3 mensen gedood. Rusland roept het personeel van alle buitenlandse ambassades in Kiev op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Volgens Moskou zijn er op 9 mei vergeldingsaanvallen mogelijk als Oekraïne die dag het vuur opent. De Russen herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland met onder meer een militaire parade. Rusland kondigde eerder een bestand aan op 8 en 9 mei, maar het vreest dat Oekraïne dat niet zal respecteren en neemt daarom voorzorgsmaatregelen. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij alleen zal reageren als Rusland eerst aanvalt. Het is overwegend bewolkt met wat motregen of een bui. De temperatuur stijgt tot zo'n 16 graden. Morgen zou het overwegend droog moeten blijven en halen we een graad of 18.
1: Ion Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij gaar. Nog nooit gezien of

0: Voilà, Johan Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
0: Zoek op City Music, Johan Music. En luister naar Johan Music overal en altijd. De nieuwe Johan Music app.

0: Ajoen Music, de nummer 1 van de Ajoen.
1: Louis Verdromalien, in stand met mijn moot. Veel schoen maskers rondom ons, trekken ons staat de schoenen om. Een schoenpoep om ons hand, dat demmen toch verdient. Het werd tijd, deze is ons verhoogd.

zwaar. Maar een maat, Adweer Price om blonde op uw hielen. Het was een bom, maar wat om iets voor gasten wel vervielen. Just hier nooit een boekje, maar wat dat hem nog niet wist. Bissen de pisain, zou geen moois voor wel een

0: En hij groeit de klets. Vroeger was het Frank, daar is Mariette.
1: Het is nog Orge van Ajo in de Land.
2: Ajo in de Music, de nummer 1 van Ajo in.

0: Vanuit de Olst Media Building. Ayo Music. Op FM in heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ayo Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste.
1: Na, direct, hier, carnaval is. Vlijst dan toch. Mona is het nieuws.
2: Een Nederlandse stewardess van KLM is in het ziekenhuis opgenomen met mogelijke symptomen van het hantavirus. Ze kwam in Johannesburg in contact met een Nederlandse vrouw van 69 die een dag later overleed aan het virus. Eerder had het ook al haar man gedood. De twee zaten op het cruiseschip in de Atlantische Oceaan waar Hanta uitbrak. Naast twee Nederlanders overleefde ook een Duitser zijn besmetting niet. De klachten van de stewardess zijn mild. Ze ligt voorlopig in isolatie. Intussen is op Schiphol een tweede medische evacuatievlucht geland met een ziek bemanningslid van het cruiseschip. Er komt in Europa een verbod op AI-systemen die valse naaktbeelden kunnen maken. Het Europees Parlement en de lidstaten hebben daarover een akkoord bereikt. Nu is het nog mogelijk om via apps

0: zoals grok, een naaktbeeld van iemand te maken zonder dat die persoon daarmee instemt. Vanaf eind dit jaar zal dat niet meer kunnen. Waarnemers noemen de maatregelen een belangrijke en noodzakelijke stap om digitaal misbruik tegen te gaan. Vorig jaar zijn in ons land zo'n 7500 gevangenen onder elektronisch toezicht geplaatst. Dat is 20% minder dan in 2024 en toen was er ook al een daling. De cijfers staan in het belang van Limburg. Sinds enkele maanden neemt het aantal enkelbanden wel weer toe. De overheid zet het systeem vaker in om de overbevolking in de gevangenissen aan te pakken. Door het tekort aan cellen moeten meer dan 700 gedetineerden nog altijd op de grond slapen. In Waregem heeft een onbekende stenengooier de voorbije weken al zeker 9 voorbijrijdende auto's beschadigd. Hij slaat vooral toe tussen 22:30 s'avonds en middernacht. De schade gaat van deuken en krassen tot verbrijzelde ruiten. Een slachtoffer deed haar verhaal op Facebook en al snel bleek dat ze niet alleen was. De dader gebruikt halve kasseien en gooit ze van ver, mogelijk met een soort katapult. Voorlopig is er geen spoor van hem. De politie onderzoekt de zaak en zet extra patrouilles in. Plaatselijk grijs met mogelijk enkele buien bij zo'n 16 graden. Morgen starten we met brede opklaringen. Later komen er stapelwolken opzetten. Het zou wel droog moeten blijven. Het wordt ook zachter met maxima tot 18 graden.
1: Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Music.
1: Al schoeiste carnavalik is echt de schoeiste.
2: Veil ajonen hebben ons de laatste jaren verloten. De melkmolen brengen samen met Deutschneers een eerbetoon der Deutschische stroten. Der vlinders gedrijven, een blik op de moon. Stek heel ooit vereerd een keesken om. Het gemis is graal en kruid, maar ooit vergeet haar.

0: de Neven App. Voilà, yo in music.
1: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Ayo in Music. En luister naar Ayo in Music overal en altijd. De Neven Ayo in Music App.
2: App hem al.

0: I Win Music.
1: 100% plezant, 100% olst.
2: Hoe ik al werven, aten, verslijten, ons lustenoet is nog niet gestreken. Wippen al joren onze stoet. Het gorap verboi, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weert. Josjes maken ieder jaar opnieuw. In elk oleer schittert in het licht een fantastisch goeie gezicht.

0: Allee, nou gaan we het een keer goed oppakken, hè. Ik tel af tot drie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1: Laat van mijn flosh of ik slom met mijn sakosh.
2: Allee, hoor.

dag en nacht, van s'mares tot s'avonds, elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

als een armsloer, met schoenbelletjes in mijn oer, een pispot of mijn moer. In een oud kleed en een parik, en doorin een grote strik, zij enig, maar uniek. Elk jaar weer de Dejagnon, en steer op de grote markten.

0: IOI Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stik.
1: Ja, direct. Mier, carnaval is. Vleister toch, monaïst. Het nieuws.
2: Een Nederlandse stewardess van KLM is in het ziekenhuis opgenomen met mogelijke symptomen van het Hantavirus. Ze kwam in Johannesburg in contact met een Nederlandse vrouw van 69 die een dag later overleed aan het virus. Eerder had het ook al haar man gedood. De twee zaten op het cruiseschip in de Atlantische Oceaan waar Hanta uitbrak. Naast twee Nederlanders overleefde ook een Duitser zijn besmetting niet. De klachten van de stewardess zijn mild. Ze ligt voorlopig in isolatie. Intussen is op Schiphol een tweede medische evacuatievlucht geland met een ziek bemanningslid van het cruiseschip. Er komt in Europa een verbod op AI-systemen die valse naaktbeelden kunnen maken. Het Europees Parlement en de lidstaten hebben daarover een akkoord bereikt. Nu is het nog mogelijk om via apps zoals Grok een naaktbeeld van iemand te maken zonder dat die persoon daarmee instemt. Vanaf eind dit jaar zal dat niet meer kunnen. Waarnemers noemen de maatregelen een belangrijke en noodzakelijke stap om digitaal misbruik tegen te gaan. Vorig jaar zijn in ons land zo'n 7500 gevangenen onder elektronisch toezicht geplaatst. Dat is 20% minder dan in 2024 en toen was er ook al een daling. De cijfers staan in het belang van Limburg. Sinds enkele maanden neemt het aantal enkelbanden wel weer toe. De overheid zet het systeem vaker in om de overbevolking in de gevangenissen aan te pakken. Door het tekort aan cellen moeten meer dan 700 gedetineerden nog altijd op de grond slapen. In Waregem heeft een onbekende stenengooier de voorbije weken al zeker 9 voorbijrijdende auto's beschadigd. Hij slaat vooral toe tussen 10:30 en

0: Middernacht. De schade gaat van deuken en krassen tot verbrijzelde ruiten. Een slachtoffer deed haar verhaal op Facebook en al snel bleek dat ze niet alleen was. De dader gebruikt halve kasseien en gooit ze van ver, mogelijk met een soort katapult. Voorlopig is er geen spoor van hem. De politie onderzoekt de zaak en zet extra patrouilles in. Plaatselijk grijs met mogelijk enkele buien bij zo'n 16 graden. Morgen starten we met brede opklaringen. Later komen er stapelwolken opzetten. Het zou wel droog moeten blijven. Het wordt ook zachter met maxima tot 18 graden.
1: Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: sitten luistet neken orajuen music korroitsikö garanteert.
1: Hey, Albert, André, hier op nummer 29 zijn we nog niet geweest.
2: Allee, naast ons avond te bellen, hè. De stoepen dat Thijs een vriendenwekken is.
3: Goeiedag meneer. Wij zijn getuigen van Jehova en vragen u of we enkele ogenblikken van uw tijd in beslag mogen nemen. Niet waar?
4: Niks hè, dat meid er niet.
3: We hebben anders ook nog ons boekje bij.
5: En Cosmotwintje Frank.
2: Het is de wachttoren meneer.
4: Al was nou godverdomme.

0: Café.
1: Meer de Neven app voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music app.
2: App hem al.

0: zijn van de Vulda Goeits van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoin Music en City Music, de nummer 1 Vulda Goe radios van Olst.
1: Wow, wat is de lawaat hier aan zich? Zie je wat dan niet? De Jean-Peter een trompetje pico verdoen. Kom jong, mocht dat gereed, dan moet ons nog eens kunnen smaken. Allee!

0: blokken, zo'n lijp moet nog ver in brand steken.
1: Hoor is dat mooi, man?
2: Ja, kan die al weten, zeg.
0: Zie hier, de champie is al op het puntje kapot.
2: Ja, het zijn er moet vier niet meer zijn. Hier even mooi en hier even een andere.
1: Ah, los het je gooi.
0: Ik ben zo wat beter naar school.
1: Ai, kom, nog een les.
3: Ajo en music, 100% plezant, 100% olst.
4: Ja, jongens, met de verkiezingen in oktober, dat is goed voor de mentier met anders, hè. De verdere keer doen we met al bierhouders, maar met dat ze naal op de laatste man. Toch had ik met mijn gezond verstand nummer 1.
5: Stond er dan toch nog eens een hoe ik verder hem op?
6: Nee, alleen een portrettentrekker dat alle touwen van zijten mocht.
4: Jongens, en ik ga vragen los van de wet. Hier wil je het maar mij doen. Hij draagt zijn

0: Anuetten Olst Media Building. Ajoel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan, van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoel Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst.
1: Na direct meer carnavalits. Fluister toch, Mona is het nieuws.
2: Een Nederlandse stewardess van KLM is in het ziekenhuis opgenomen met mogelijke symptomen van het Hantavirus. Ze kwam in Johannesburg in contact met een Nederlandse vrouw van 69 die een dag later overleed aan het virus. Eerder had het ook al haar man gedood. De twee zaten op het cruiseschip in de Atlantische Oceaan waar Hanta uitbrak. Naast twee Nederlanders overleefde ook een Duitser zijn besmetting niet. De klachten van de stewardess zijn mild. Ze ligt voorlopig in isolatie. Intussen is op Schiphol een tweede medische evacuatievlucht geland met een ziek bemanningslid van het cruiseschip. Er komt in Europa een verbod op AI-systemen die valse naaktbeelden kunnen maken. Het Europees Parlement en de lidstaten hebben daarover een akkoord bereikt. Nu is het nog mogelijk om via apps zoals Grok een naaktbeeld van iemand te maken zonder dat die persoon daarmee instemt. Vanaf eind dit jaar zal dat niet meer kunnen. Waarnemers noemen de maatregelen een belangrijke en noodzakelijke stap om digitaal misbruik tegen te gaan. Vorig jaar zijn in ons land zo'n 7500 gevangenen onder elektronisch toezicht geplaatst. Dat is 20% minder dan in 2024 en toen was er ook al een daling. De cijfers staan in het belang van Limburg. Sinds enkele maanden neemt het aantal enkelbanden wel weer toe. De

0: De overheid zet het systeem vaker in om de overbevolking in de gevangenissen aan te pakken. Door het tekort aan cellen moeten meer dan 700 gedetineerden nog altijd op de grond slapen. In Waregem heeft een onbekende stenengooier de voorbije weken al zeker 9 voorbijrijdende auto's beschadigd. Hij slaat vooral toe tussen 22:30 s'avonds en middernacht. De schade gaat van deuken en krassen tot verbrijzelde ruiten. Een slachtoffer deed haar verhaal op Facebook en al snel bleek dat ze niet alleen was. De dader gebruikt halve kasseien en gooit ze van ver, mogelijk met een soort katapult. Voorlopig is er geen spoor van hem. De politie onderzoekt de zaak en zet extra patrouilles in. Plaatselijk grijs met mogelijk enkele buien bij zo'n 16 graden. Morgen starten we met brede opklaringen. Later komen er stapelwolken opzetten. Het zou wel droog moeten blijven. Het wordt ook zachter met maxima tot 18 graden.
1: Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: sralim ono Raju e Music.
1: Noah, bijes tech Noah.

0: JMB Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nevenapp. App.
2: App hem al.

gestreut. Doch wurden galt dat jo in een konkelfoezen. Ne prins gelijk den deze hebben in joren nimmer gehad. Dat jo in een zinnig heel jaar nooit verwint. Maar nagerat op tenje van zo'n Amsk

0: van de voeljagoeits van City Music? Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voeljagoe radios van Roosnatierlek.

0: Melania.
1: Vandaag is Melanie Nieuwe.
2: Ajo in Music, plezante radio.
3: Na ieder visje heb ik een visje. Ik noem hem Simba, het is mijn jaren schaam.

0: Ajoen Music op onder de 7.8 en onder de 5.8 en natuurlijk op de app.
1: Voor een trio ooit geschieden, echt niet plezant vond iedereen. Maar ooit het niks krijgen met mij, goeiedag.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste.
1: Nou, direct. Meer carnavalits. Fleister toch. Mona is het nieuws.
2: De FOD-economie heeft vorig jaar bijna 39.000 klachten gekregen over onder meer fraude en oplichting. Dat is 17% meer dan in 2024. Vooral het aantal meldingen van verborgen abonnementen nam sterk toe. Daarbij denken consumenten dat ze betalen voor een eenmalige dienst, zoals het downloaden van een handleiding of document, maar sluiten ze in werkelijkheid een contract af. Het aantal klachten daarover lag 5 keer hoger dan het jaar ervoor. Daarnaast steeg het aantal meldingen van gevaarlijke producten en onveilige diensten met ruim 1/5. Bij een arbeidsongeval in Gent is een man van 50 omgekomen. De man van Bulgaarse afkomst belandde tijdens afbraakwerken aan een rijwoning onder een omvallende muur. Er is een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden van het ongeval. Het parket gaat ook na of alle veiligheidsvoorschriften nageleefd werden. In Tongeren is het assiseproces begonnen over de moord op Sabine Hoebe. De vrouw was 42 toen ze 2 jaar geleden thuis vermoord werd. Haar dochter van 13 vond de vrouw terug met 12 messteken. Haar voormalige partner staat terecht voor moord met voorbedachte raden. Hij kon niet aanvaarden dat de vrouw een nieuwe vriend had en bleef haar stalken. Een maand voor haar dood diende ze nog een klacht in tegen de man. De uitspraak volgt wellicht binnen 5 dagen. De Nederlandse rapper Ali B. moet 3 jaar naar de cel. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam in hoger beroep beslist. In eerste aanleg was Ali B. veroordeeld tot 2 jaar gevangenis. Hij heeft de beschuldigingen altijd ontkend en was ook niet aanwezig bij de uitspraak. Voor 2 andere aanrandingen gaat hij vrij uit. Zijn advocaat heeft al laten weten dat hij naar cassatie stapt. Het is wisselend bewolkt bij zo'n 16 graden. Morgen start de dag zonniger, al komen er later opnieuw stapelwolken opzetten. Het zou dan wel overwegend droog moeten blijven bij een aangename 18 graden.
0: Ajoen Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
4: Dat is 120%

0: MGMB Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nevenapp. Joen Music App.
2: App hem al. Hey!

0: De nummer 1 van dat jongen.
1: Hopla!
2: Hier de tres.
3: Het is toch een ferme brok, ons Maria.
2: Hier de tres.
3: Het is een gezond

0: Ik stond dus in een lange rooi. Maar Loes en beter nooit wel mooi. De mensen blijven nooit de bier. Daar ziet dat mooi naar nooit plezier.
1: Om de kast stond de kik in de gebij. De vloeren zaten al die mooie gelei. De mensen kijken graag like nooit normaal.

0: Mayo en Music.
1: De enige echte.
2: Ik werd al wat haver, kom dikke stoi voor mijn nest. Maar dat is wel creëis, want vroeg dat avond was ik op mijn best. Ik heb een blokkage en vroeg mij af van haar gedoom. Want ik kan mijn moeite nog recht op gestoom. Ik vroeg van rood om en dan moten in een zoa.
3: Ik weet een goed adres.
2: Het is wat voor je in mijn stroot en ik heb van oren zeggen, het is een groei.

te vijs. Men er zijn ging ik bellen om die schoenen tijd. Ik klauk een scharnierken en wie zag ik in toestoom. Zo mijn moeite bloeien om. Ik was terecht van om.

ben echt niet naar kaken, doe juist op die man die nog dubbel flair is op. Ik ging naar binnen wel wat scha en ik pijs, het is de speciale job. Leg dan neer zoals ze je lief en ze pakte er gerief voor de sutiënderbaar. Hij loopt nog verder tegen het man en het gaat naar achter, nog een dood.

0: AYOE Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkt.
1: Ja, direct. Mier, carnaval is. Vlijst dan toch. Monai is het nieuws.
2: De FOD-economie heeft vorig jaar bijna 39.000 klachten gekregen over onder meer fraude en oplichting. Dat is 17% meer dan in 2024. Vooral het aantal meldingen van verborgen abonnementen nam sterk toe. Daarbij denken consumenten dat ze betalen voor een eenmalige dienst, zoals het downloaden van een handleiding of document, maar sluiten ze in werkelijkheid een contract af. Het aantal klachten daarover lag 5 keer hoger dan het jaar ervoor. Daarnaast steeg het aantal meldingen van gevaarlijke producten en onveilige diensten met ruim 1/5. Bij een arbeidsongeval in Gent is een man van 50 omgekomen. De man van Bulgaarse afkomst belandde tijdens afbraakwerken aan een rijwoning onder een omvallende muur. Er is een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden van het ongeval. Het parket gaat ook na of alle veiligheidsvoorschriften nageleefd werden. In Tongeren is het assiseproces begonnen over de moord op Sabine Hoebe. De vrouw was 42 toen ze 2 jaar geleden thuis vermoord werd. Haar dochter van 13 vond de vrouw terug met 12 messteken. Haar voormalige partner staat terecht voor moord met voorbedachte raden. Hij kon niet aanvaarden dat de vrouw een nieuwe vriend had en bleef haar stalken. Een maand voor haar dood diende ze nog een klacht in tegen de man. De uitspraak volgt wellicht binnen 5 dagen. De Nederlandse rapper Ali B. moet 3 jaar naar de cel. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam in hoger beroep beslist. In eerste aanleg was Ali B. veroordeeld tot 2 jaar gevangenis. Hij heeft de beschuldigingen altijd ontkend en was ook niet aanwezig bij de uitspraak. Voor 2 andere aanrandingen gaat hij vrij uit. Zijn advocaat heeft al laten weten dat hij naar cassatie stapt. Het is wisselend bewolkt bij zo'n 16 graden. Morgen start de dag zonniger, al komen er later opnieuw stapelwolken opzetten. Het zou dan wel overwegend droog moeten blijven bij een aangename 18 graden.
0: AYOE Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de neven-app voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De neven-app. Music app.

0: muziek.
1: De nummer 1 van Dayoen.
2: Even haar ondacht. Verzwisch verkeesneesken. Er is een grote film te melden op de kleine rink van Groet Oost.

0: de bon.
1: Werken, file,
0: moeten men dan nog willen?
1: Brengen, brengen.

0: Allee, merci hè, Bart. Mogen we ze toch zeker dat de mensen niet genoegen dat we geen echte jodeleer gevraagd hebben, hè?
1: AJOI Music, uw verhaal op FM, onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dejeratum en Stinkberg.

IO en Music, overal op FM. Op 107.8 en 105.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem. En dat stinkt er hier wat verder.

0: Van ott an Olst Media Building. A Joel Music. 24 hieren per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de volle goeds van City Music. Luistert en online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoe Music en City Music. De nummer 1 volle goeds radio's van Olst.
1: Na, direct, meer carnavalits. Vlees dan toch, mona eerst het nieuws.
2: De FOD-economie heeft vorig jaar bijna 39.000 klachten gekregen over onder meer fraude en oplichting. Dat is 17% meer dan in 2024. Vooral het aantal meldingen van verborgen abonnementen nam sterk toe. Daarbij denken consumenten dat ze betalen voor een eenmalige dienst, zoals het downloaden van een handleiding of document, maar sluiten ze in werkelijkheid een contract af. Het aantal klachten daarover lag 5 keer hoger dan het jaar ervoor. Daarnaast steeg het aantal meldingen van gevaarlijke producten en onveilige diensten met ruim 1/5. Bij een arbeidsongeval in Gent is een man van 50 omgekomen. De man van Bulgaarse afkomst belandde tijdens afbraakwerken aan een rijwoning onder een omvallende muur. Er is een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden van het ongeval. Het parket gaat ook na of alle veiligheidsvoorschriften nageleefd werden. In Tongeren is het assiseproces begonnen over de moord op Sabine Hoebe. De vrouw was 42 toen ze 2 jaar geleden thuis vermoord werd. Haar dochter van 13 vond de vrouw terug met 12 messteken. Haar voormalige partner staat terecht voor moord met voorbedachte raden. Hij kon niet aanvaarden dat de vrouw een nieuwe vriend had en bleef haar stalken. Een maand voor haar dood diende ze nog een klacht in tegen de man. De uitspraak volgt wellicht binnen 5 dagen. De Nederlandse rapper Ali B. moet 3 jaar naar de cel. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam in hoger beroep beslist. In eerste aanleg was Ali B. veroordeeld tot 2 jaar gevangenis. Hij heeft de beschuldigingen altijd ontkend en was ook niet aanwezig bij de uitspraak. Voor 2 andere aanrandingen gaat hij vrij uit. Zijn advocaat heeft al laten weten dat hij naar cassatie stapt. Het is wisselend bewolkt bij zo'n 16 graden. Morgen start de dag zonniger, al komen er later opnieuw stapelwolken opzetten. Het zou dan wel overwegend droog moeten blijven bij een aangename 18 graden.
0: Ajoen Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven App voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music App.
2: App hem al.

Sakske sê jyn dooskin, dat gemokt is van karton. Doreen steekt er een boksken en al dierlijk aan een bong. Dat boksken kan maar helpen van gemakkelijk te kiezen. Als hoe moet je het zelf ook geen tijd meer verliezen. Is ooit woon onder gier of logeren in Dardenne. In een sterrenrestaurant dat culinair loten verwinnen. Een weekend

reizen als de kier. Pak daar misschien iets anders, anders wil ik ze nu meer. Een massage in de sauna kan ik anders wel verdrogen. Dan mag er eerst een bong zijn, ver tot ben je van mijn dogen. Pas op, ik heb er nog liggen in de living in een kast. Een stapel van die doeskes dat ik bakkans vergeten was. Maar die manen zijn nog flexie voor een klein beetje zingen. Dus heb ik kon gevraagd voor die ammel te verlengen.

0: Radio en Music.
1: De radio van ons naal.
2: Soms hoor ik mensen zeggen, zitten die in een huis door? En nee, toch geen manieren. En dat klapt ze zo haar oor. Dat is toch geen normalen. Je ziet er toch niet uit. Want dan droon ik mij om.

vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM in Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen

0: iets. Fluister toch, Mona is het nieuws.
1: De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat er geen reden is tot paniek nu de onrust toeneemt over het hantavirus. De uitbraak aan boord van een Nederlands cruiseschip kostte al aan 3 mensen het leven. Ook een stewardess die in contact kwam met een intussen overleden passagier is nu besmet. En er gingen ook al opvarenden van boord voor de uitbraak is vastgesteld. De incubatietijd is 6 weken. Er zullen dus nog besmettingen volgen. Maar het algemene infectierisico is laag, zeggen deskundigen. De pro-Palestijnse activisten die al 2 weken een gebouw van de Universiteit Gent bezetten, krijgen van het bestuur nog tot morgen de tijd om het pand te ontruimen. Volgens de universiteit is er sprake van ernstige misdragingen en strafbare feiten en verstoren de bezetters ook colleges van andere studenten. Dat moet stoppen, vindt de UNIF. Toch liet de groep al weten niet van plan te zijn de strijd te staken. Vlaanderen hervormt de financiële ondersteuning voor dierenasielen. De basissteun gaat voor alle centra omhoog, naar €3.500 per jaar. Maar de overheid wil vooral asielen ondersteunen die in beslag genomen dieren opvangen. Dat aantal is de voorbije jaren met 60% toegenomen, omdat de regering strenger toekijkt op dierenverwaarlozing. Asielen krijgen ook middelen voor onder andere sterilisaties en vaccinaties. Rit 5 in de Vuelta Feminina is gewonnen door de Nederlandse Misha Bredewold. Lotte Kopecky leek de sprint te zullen winnen, maar hield zich in om de zege aan haar ploeggenoten te laten. Shari Bosuit was 5e. Kopecky blijft wel aan de kop in de stand. Nu volgen 2 zware bergritten. De Ronde van Spanje eindigt zondag. Op de meeste plaatsen blijft het droog met af en toe een opklaring bij zo'n 16 graden. Morgen begint zonnig, daarna meer wolken en tot 18 graden.
2: Iowan Music.
3: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
2: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of goed.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de nevenapp van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music app.
3: App hem al.

zijn boos in eerste. Geen wetten, maar tradities pakken wij al mee.

Radio en Music vetop zijn Engelse segment Tolsters te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want zijn allemaal schoenliekes. Ah, en veel carnavalies. Ajoe!

0: Wij zijn de met moeilijk, gooit allemaal op zwaar. Wij vieren vast de lovend en dat mocht ons toch zo blauwen.
1: Hela, hela met moeilijk, wat zeg jij ervan zin?

0: Zonder de mooie. IOM Music, overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkt.
1: Na, direct, meer carnavalis. Vlijster toch, monaïst, het nieuws.
2: De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat er geen reden is tot paniek nu de onrust toeneemt over het hantavirus. De uitbraak aan boord van een Nederlands cruiseschip kostte al aan 3 mensen het leven. Ook een stewardess die in contact kwam met een intussen overleden passagier is nu besmet. En er gingen ook al opvarenden van boord voor de uitbraak is vastgesteld. De incubatietijd is 6 weken. Er zullen dus nog besmettingen volgen. Maar het algemene infectierisico is laag, zeggen deskundigen. De pro-Palestijnse activisten die al 2 weken een gebouw van de Universiteit Gent bezetten, krijgen van het bestuur nog tot morgen de tijd om het pand te ontruimen. Volgens de universiteit is er sprake van ernstige misdragingen en strafbare feiten en verstoren de bezetters ook colleges van andere studenten. Dat moet stoppen, vindt de UNIF. Toch liet de groep al weten niet van plan te zijn de strijd te staken. Vlaanderen hervormt de financiële ondersteuning voor dierenasielen. De basissteun gaat voor alle centra omhoog, naar €3.500 per jaar. Maar de overheid wil vooral asielen ondersteunen die in beslag genomen dieren opvangen. Dat aantal is de voorbije jaren met 60% toegenomen, omdat de regering strenger toekijkt op dierenverwaarlozing. Asielen krijgen ook middelen voor onder andere sterilisaties en vaccinaties. Rit 5 in de Vuelta Feminina is gewonnen door de Nederlandse Misha Bredewold. Lotte Kopecky leek de sprint te zullen winnen, maar hield zich in om de zegen aan haar ploeggenoten te laten. Shari Bosuit was 5e. Kopecky blijft wel aan de kop in de stand. Nu volgen 2 zware bergritten. De Ronde van Spanje eindigt zondag. Op de meeste plaatsen blijft het droog met af en toe een opklaring bij zo'n 16 graden. Morgen begint zonnig, daarna meer wolken en tot 18 graden.
0: IOM Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, jij gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: MGMB Café.
1: Meer de nevenapp voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De nevenapp Jolen Music app.
2: App de mol.

0: stoot er zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed schwagent, dan is het dan bras. Stoot er zot op mijn kop, stoot er zot op mijn kop.
1: Het is foie vier smeres, zaven er mooi. Ik had toch beter naar carnaval geweest. Na ligt de man hier te ronken, zeg.
2: Ajoen Music, de nummer 1 van Dajoen.

0: vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM in Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de beste, wat zeg ik, de allerbeste.
1: Na direct meer carnavalies. Fluister toch, Mona eerst het nieuws.
2: De twee Belgen aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius zullen allicht pas na het weekend worden gerepatrieerd. Departement Zorg is hierover in overleg met Cienzano en een gespecialiseerd risicobureau van de FOD Volksgezondheid. De twee zouden geen symptomen van het hantavirus vertonen. Hoe en waar ze worden opgevangen is nog onduidelijk. Volgens Europese gezondheidsautoriteiten is quarantaine van besmette personen niet nodig. De vermoedelijke uitbraak van het hantavirus kostte al 3 mensen het leven. In Brussel hebben enkele honderden studenten en ook proffen geprotesteerd tegen de besparingen op studietoelages die Vlaams onderwijsminister Demir wil doorvoeren. De betogers vrezen voor de betaalbaarheid en het kwaliteitsniveau van hogere studies. Het parlement moet de besparing voor in totaal 34 miljoen euro nog goedkeuren. De studenten hopen met de actie druk te zetten. Australië is in shock door de moord op een meisje van 5. Het kind was 10 dagen geleden ontvoerd uit een inheems kamp in het noorden van het land en is na grootschalige zoekacties nu dood teruggevonden. In het hele land zijn er wakens en plechtigheden en de volkswoede is groot. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het gaat om een man van 47 die ook van andere misdrijven wordt verdacht. En de meeste spitsstroken op de Vlaamse snelwegen krijgen na dit weekend nieuwe en ruimere openingsuren. Het Vlaams Verkeerscentrum past die uren aan, omdat ze niet meer aansluiten bij de huidige reële verkeersdrukte. Zo zal bijvoorbeeld de spitsstrook op de E313 van Antwerpen-Oost tot Randst per week 45 uur extra open zijn. In totaal telt Vlaanderen 9 spitsstroken. Het verkeerscentrum stelt die open op drukke momenten om het verkeer extra ruimte te bieden. Op de andere uren gelden ze als pechstrook. De nacht is op de meeste plaatsen licht bewolkt maar droog. Tegen de ochtend breekt de zon door, daarna meer wolken en een lichte kans op regen. We halen 18 graden. Zaterdag meer zon en dan doet het kwikker nog 4 graden bij.
0: Ajoen Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: nou precies nog een verteren, jong.
1: Rap song! Are you in music?
2: Gedierig goede muziek.
1: Are you?

0: MGM Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: App hem al.

You in Music plus Zante Radio.

Ayo en Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Ninof, Denjeratum en dat stinkt er weer wat verder.

0: zeg, we moeten 4 pixelsissen, een liter Campari en pak dat ook eet.
1: De pixelsissen zijn op en de Campari ook.
0: Ah, zit hier als u. Leg dat maar af, we doen toe.
2: IOIN Music, de nummer 1 van IOIN.

feest voor iedereen. Al door sneers bijen.

0: Bayonne Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkt.
1: Lange, direct, meer carnavalits. Vlijst dan toch, monaïst, het nieuws.
2: De twee Belgen aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius zullen allicht pas na het weekend worden gerepatrieerd. Departement Zorg is hierover in overleg met Cienzano en een gespecialiseerd risicobureau van de FOD Volksgezondheid. De twee zouden geen symptomen van het hantavirus vertonen. Hoe en waar ze worden opgevangen is nog onduidelijk. Volgens Europese gezondheidsautoriteiten is quarantaine van besmette personen niet nodig. De vermoedelijke uitbraak van het hantavirus kostte al 3 mensen het leven. In Brussel hebben enkele honderden studenten en ook proffen geprotesteerd tegen de besparingen op studietoelages die Vlaams onderwijsminister Demir wil doorvoeren. De betogers vrezen voor de betaalbaarheid en het kwaliteitsniveau van hogere studies. Het parlement moet de besparing voor in totaal 34 miljoen euro nog goedkeuren. De studenten hopen met de actie druk te zetten. Australië is in shock door de moord op een meisje van 5. Het kind was 10 dagen geleden ontvoerd uit een inheems kamp in het noorden van het land en is na grootschalige zoekacties nu dood teruggevonden. In het hele land zijn er wakens en plechtigheden en de volkswoede is groot. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het gaat om een man van 47 die ook van andere misdrijven wordt verdacht. En de meeste spitsstroken op de Vlaamse snelwegen krijgen na dit weekend nieuwe en ruimere openingsuren. Het Vlaams Verkeerscentrum past die uren aan, omdat ze niet meer aansluiten bij de huidige reële verkeersdrukte. Zo zal bijvoorbeeld de spitsstrook op de E313 van Antwerpen-Oost tot Ranst per week 45 uur extra open zijn. In totaal telt Vlaanderen 9 spitsstroken. Het verkeerscentrum stelt die open op drukke momenten om het verkeer extra ruimte te bieden. Op de andere uren gelden ze als pechstrook. De nacht is op de meeste plaatsen licht bewolkt maar droog. Tegen de ochtend breekt de zon door, daarna meer wolken en een lichte kans op regen. We halen 18 graden. Zaterdag meer zon en dan doet het kwikker nog 4 graden bij.
0: Ion Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, jij gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Letterzenoor.
1: Ajo en music.
2: Gedierig goeie muziek.
3: Hoe ik als een nekel kan roten naar meestal van smaren tot zoveel lopen te zogen.
4: Ai, mijn jongen, toch.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De nevenapp. Jouw music app.
2: App hem al.

0: Echt oesters DNA.
1: Dat kruid je nooit kapot.
2: Loop verdrom al hier. In stad met mijn moot. Veel schoen maskers rondom ons. Trekken ons staten schoenen om. De schoenpoep om ons hand. Dat demmen toch verdient. Het werd tijd. Deze is ons verhoogd.

0: Ajo in Music.
1: 100% plezant, 100% olst.
2: Je zijn de fermes, doe het als ik kan zien. Ik hoor van nou hoe ik niet anders verwacht.

0: Pieter, kom dan hier dat ik er een dikke bij schrijf.
1: Je zijn de fermes, doe het als ik kan zien. Ik hoor van na hoe ik niet anders verwacht.

0: Vincent, wat past er? Wil ik ons nog geen gondola, jong?
1: Nee, wacht, er eens. Het is hier een famoze en al.

0: Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.
1: Ze weet dat ik ne nooit meer ben, bij ons. Dat ik ne echt naar jou ben, bij ons. Maar ze weet niet van carnaval, banies. Ze is

0: van ott ein Olst Media Building. A Joel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radios van Olst.
1: Na, direct, meer carnavalits. Vlijster toch, monaïst, het nieuws.
2: De twee Belgen aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius zullen allicht pas na het weekend worden gerepatrieerd. Departement Zorg is hierover in overleg met Cienzano en een gespecialiseerd risicobureau van de FOD Volksgezondheid. De twee zouden geen symptomen van het hantavirus vertonen. Hoe en waar ze worden opgevangen is nog onduidelijk. Volgens Europese gezondheidsautoriteiten is quarantaine van besmette personen niet nodig. De vermoedelijke uitbraak van het hantavirus kostte al 3 mensen het leven. In Brussel hebben enkele honderden studenten en ook proffen geprotesteerd tegen de besparingen op studietoelages die Vlaams onderwijsminister Demir wil doorvoeren. De betogers vrezen voor de betaalbaarheid en het kwaliteitsniveau van hogere studies. Het parlement moet de besparing voor in totaal 34 miljoen euro nog goedkeuren. De studenten hopen met de actie druk te zetten. Australië is in shock door de moord op een meisje van 5. Het kind was 10 dagen geleden ontvoerd uit een inheems kamp in het noorden van het land en is na grootschalige zoekacties nu dood teruggevonden. In het hele land zijn er wakens en plechtigheden en de volkswoede is groot. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het gaat om een man van 47 die ook van andere misdrijven wordt verdacht. En de meeste spitsstroken op de Vlaamse snelwegen krijgen na dit weekend nieuwe en ruimere openingsuren. Het Vlaams Verkeerscentrum past die uren aan, omdat ze niet meer aansluiten bij de huidige reële verkeersdrukte. Zo zal bijvoorbeeld de spitsstrook op de E313 van Antwerpen-Oost tot Randst per week 45 uur extra open zijn. In totaal telt Vlaanderen 9 spitsstroken. Het verkeerscentrum stelt die open op drukke momenten om het verkeer extra ruimte te bieden. Op de andere uren gelden ze als pechstrook. De nacht is op de meeste plaatsen licht bewolkt maar droog. Tegen de ochtend breekt de zon door, daarna meer wolken en een lichte kans op regen. We halen 18 graden. Zaterdag meer zon en dan doet het kwikker nog 4 graden bij.
0: Ajoen Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.